Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident, maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt.

Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident, maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt.

Het weer is nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In de regio kan ook hier en daar mistbank voorkomen. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Op de A2 rijdt het langzaam naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 4 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: track van Madonna. Into the Groove, the Queen of Pop. Ze is niet dood, ze is springlevend.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 9 over 7, goedemorgen, maandagmorgen 4 mei. Als je in het verkeer zit of je gaat erin, let even op. Het is mistig rondom Goes in het buitengebied, zeg maar. Er komen een aantal stevige mistbanken hier tegemoet. Dus let even op in het verkeer. Ja, ik verbaas me er toch weer over. Toen ik vanmorgen hier naartoe kwam gereden, dat er dan toch nog automobilisten zijn die zonder licht rijden. Niet echt verstandig in dit weertype. Wat voor weer het gaat worden vandaag, ik praat je helemaal bij in deze nieuwe aflevering van de Beverlands Ochtendshow. Het is dag 124 in 2026 en samen starten wij de dag op. Tot 9 uur gaan we op weg met Streekomroep de Beverlanden en het laatste nieuws uit de streek, het weer en de beste.

0: Kwart over zeven, 4 mei, het is een speciale dag. Het is Nationale Dodenherdenking. Ga ik je straks even meer over vertellen. Eerst even een blik op het weer voor vandaag. Na een regenachtige zondag een lichtpuntje vandaag. Het weer op Noord- en Zuid-Beveland is wat rustiger, maar nog steeds licht wisselvallig. De dag begint met zo'n 10 graden en voelt vrij mild aan. In de loop van vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af en loopt de temperatuur op naar een graad of 14. Vanmiddag wordt het zo'n 17 graden. Er is af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Vanavond koelt het weer af en neemt de kans op een paar buien iets toe. Kortom, een vrij zachte lentedag met een mix van zon en wolken. En af en toe een kans op een buitje. Ik moet zeggen, na die regenbuien van gisteren, als je dan net als vanmorgen buiten komt en je haalt even diep adem. En dan ruik je toch weer die lentegeur. Alles is weer eventjes lekker opgefrist. In het nieuws vandaag, app moet fietsers sneller door groen licht geven in Zeeland. Dat gaat wat langer duren op Noord- en Zuid-Beveland. Want je bent afhankelijk van slimme verkeerslichten. En die hebben we nog niet zoveel staan hier. En rijbewijs ingenomen na 180 km per uur op de A58 bij Rilland.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: Heveland's ochtendshow met Somber, 19 jaar, afkomstig uit New York. En hij scoort de ene na de andere grote hit op dit moment. 12 to 12, 8 voor half 8, maandagmorgen 4 mei. Fietsers in Zeeland kunnen straks vaker sneller doorrijden dankzij een slimme app. De provincie wil aansluiten bij de landelijke app Das Zo Gefietst, die verkeerslichten eerder op groen laat springen. De app die stuurt een anoniem signaal naar het stoplicht zodra een fietser nadert. Daardoor lijkt het alsof je alvast op het knopje hebt gedrukt en hoef je minder lang te wachten. De techniek werkt echter alleen bij zogeheten slimme verkeerslichten en daar zijn er in Zeeland nog maar weinig van, slechts 19. De provincie wil het aantal uitbreiden om fietsen aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Maandagmorgen 4 mei. Het is vandaag naast dodenherdenking ook de internationale dag van de brandweer. Een dag om stil te staan bij de mensen die dag en nacht klaarstaan om te helpen bij branden, ongelukken en noodsituaties. Vaak onder moeilijke omstandigheden, maar altijd met één doel voor ogen: anderen helpen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: De meest eigenzinnige ochtendshow van de Zeeuwse radio. De Beverlandse ochtendshow. Keep on Running was dat. Never Own. Tezamen met Martika daarvoor. En Love, Die Will Be Done. Bracht de tijd hier bij Streekomroep de Beverlanden op 7:50 maandagmorgen 4 mei. De politie heeft gisterenmorgen het rijbewijs ingenomen van een automobilist die fors te hard reed op de A58 bij Rilland. De man werd gemeten op 180 km per uur, daar waar 100 is toegestaan. Agenten haalden de bestuurder bij een afrit van de weg. Naast het inleveren van zijn rijbewijs kreeg hij ook een maatregel van het CBR opgelegd. Hij moet een verplichte cursus gedrag en verkeer gaan volgen. Die wordt ingezet bij gevaarlijk rijgedrag. De politie benadrukt dat dit soort snelheden grote risico's opleveren, ook voor andere weggebruikers.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: In het gemeentehuis van Henkensont

plekken en bekende Zeeuwse vergezichten. Volgens de culturele raad Borselen laten de fotografen goed zien hoe veelzijdig hun gemeente is. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Henkensand. Wie zelf mee wil doen aan de wedstrijd, de jaarlijkse Borselse fotowedstrijd, die kan een foto insturen via de website van de culturele raad Borselen. Volgende week vrijdag, 15 mei, dan wordt dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland even omgetoverd tot Italië. Dan staat Alexander Broussard op het podium met zijn voorstelling Le Canzoni Italiane. Samen met zijn band neemt hij je mee langs de mooiste Italiaanse klassiekers en moderne hits. Van Eros Ramazzotti tot Luciano Pavarotti en van Zucchero tot Andrea Bocelli. Verwacht een avond vol passie, melancholie en herkenning. Die voorstelling die begint volgende week vrijdagavond om 8 uur. Het is ook de afsluiter van het seizoen voor Podium Rijmerswaal. Daar waar andere podia afgelopen weekend al afscheid namen van het seizoen. We gaan weer even een tijdje zonder cultuur op de Zeeuwse, op de Beveland'se podia tegemoet. Even een break vanwege allerlei vakanties die eraan zitten te komen. En ook nu weer, hè, want ja, mijn vakantie zit er net op. Maar er zijn heel wat slimme mensen die nog even een paar dagen extra pakken om dodenherdenking en ook morgen bevrijdingsdag te kunnen vieren. Ja.

Oude Bob in de Beveland Ochtendshow. Welcome to Outcast Town. Rilland krijgt op vrijdag 22 mei voor het eerst een eigen repaircafé. Inwoners kunnen die ochtend tussen 10 en 12 uur terecht in basisschool De Reigersberg aan de Hoofdweg in Rilland. Vrijwilligers helpen daar dan met het repareren van kapotte spulletjes. Denk daarbij aan koffiezetapparaten, lampen, smartphones, stofzuigers, kleding of servies. Na die eerste editie wordt het Repair Café een vast moment. Elke vierde vrijdag van de maand kunnen inwoners dan langskomen in Rilland. De meeste reparaties zijn gratis. Alleen voor eventuele onderdelen moet zelf betaald worden. Het is maandagmorgen 4 mei. Het is vandaag ook Nationale Dodenherdenking in Nederland. Ontstaan als een particulier initiatief op 31 augustus 1945. Het was de verjaardag van koningin Wilhelmina. Sinds 1946 wordt de Nationale Dodenherdenking gehouden op deze dag, 4 mei, de dag voor Bevrijdingsdag. Tijdens de herdenking worden alle burgers en militairen herdacht die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties bij vredesmissies. Daartoe zijn we vanavond om 8 uur in heel Nederland 2 minuutjes stil.

Sound of Silence, je hoorde Paul Simon en Art Garfunkel, 1964. En zojuist Rens op je radio en Endless. Straks in de Beverlandse Ochtendshow muziek van onder meer Whitney Houston, Cap Sade, Adu voor je. En we hebben ook nog Crosby, Stills, Nash en Young. Uiteraard hebben we het laatste nieuws voor je. Evenementen die zich afspelen op Noord- en Zuid-Beverland. Het weerbericht van vandaag. En we kijken alvast heel eventjes vooruit naar de dag van morgen. Bevrijdingsdag, wat dat gaat worden. Tot aan nieuws het weer van 8 uur. Sera, Firestone onderweg. En deze van Isaac Hayes. Dat was het thema van de film, maar ook de televisieserie Shaft. Tot zometeen na 8 uur voor de tweede koffie van vandaag.

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Tussen Utrecht en Den Haag is tot nader orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. Naar de oorzaak van de storing wordt nu onderzoek gedaan. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden.

Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie verloopt de spits tot nu toe vrij rustig. Er zijn wel hier en daar wat files hoor, maar meestal zijn ze korter dan anders. Een paar uitschieters in de regio. Allereerst A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier over 7 kilometer. Ook de A27 staat erbij naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam een file. 4 kilometer, 10 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer. Een kleine 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: van niemand minder dan Miss Montreal. Achter die naam schuilt Sanne Hans, al jaren een vaste waarde in de Nederlandse popmuziek. Doorgebroken met Just a Flirt en This Is My Life. En inmiddels uitgegroeid tot een artiest die moeiteloos schakelt tussen Engels en Nederlands. Schuilen laat precies horen waar ze nu staat. Persoonlijk, dichtbij en goud eerlijk.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen 4 mei. Goedemorgen.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: 9 over 8, dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Mijn naam is Marcel Steenbakker. Ja, de meivakantie is voor velen weer al voorbij. Tijd om de handen weer uit de mouwen te steken. En dat doen we hier in de show sowieso met een tweede kopje koffie vanmorgen. De lekkerste muziek, ik heb streeknieuws voor je. En na een nat weekend een opbeurt.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: voor Imagine Dragons. My name is not Susan. Waarheid als een koe, want zo heet ze ook niet. Het was Whitney Houston in de Beverlandse ochtendshow. 17 over 8. Na een regenachtige zondag een lichtpuntje vandaag. Het weer op Noord- en Zuid-Beveland is wat rustiger, maar nog steeds licht wisselvallig. De dag begint met zo'n 10 graden en voelt vrij mild aan. In de loop van de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af en loopt de temperatuur op naar een graad of 14. Best aangenaam. Vanmiddag wordt het zo'n 17 graden. Er is af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Vanavond koelt het weer af en neemt de kans op een paar buitjes iets toe. Kortom, een vrij zachte lentedag met een mix van zon en wolken en af en toe kans op een buitje. Voor morgen ziet dat er eigenlijk niet veel anders uit dan vandaag, al neemt de regenkans een klein beetje toe morgen. Al met al wordt het morgen perfect festivalweer voor het geval je naar Vlissingen mocht gaan, naar het Bevrijdingsfestival. Maandag 4 mei op de Celebrity verjaardagskalender vandaag onze nieuwslezeres Ellie van Loenen. Van harte gefeliciteerd Ellen. Ellie. En soulzangeres Olita Erms, die is ook jarig vandaag, 73 jaar. Trouwens helemaal vergeten te vertellen net wat we in het nieuws hebben vandaag. De coalitie in Capelle is rond. Jazeker, VVD, SGP en CDA gaan samen verder. En de strijd tegen PFAS gaat door. Zeeuwse organisaties die stappen opnieuw naar de rechter.
1: Op weg. De Beveland.

0: 7 voor half 9, 73 jaar vandaag. Op onze celebrity kalender met stip genoteerd Olita Adams. Je hoorde de Window of Hope. Het was trouwens te danken aan de heren van Tears for Fears dat ze hier in Europa groots doorbrak. Ze haar hoorden zingen in een jazzclub in New York. Hebben ze haar gecontracteerd voor onder meer The Woman in Chains. Zijn ze nog altijd dankbaar daarvoor. Wat een stem. In Capelle is de spreekwoordelijke kogel door de kerk. Er is een nieuwe coalitie gevormd, daar waar in andere Beverlandse gemeenten nog steeds gesteggeld wordt over wie en wat. Veel verandert er niet in Capelle. De VVD, de SGP en de CDA die gaan samen opnieuw besturen, zij het zonder pro, en ze gaan bouwen voort op het huidige beleid. De partijen presenteren hun plannen op woensdag 13 mei aan de gemeenteraad. Ze richten zich de komende jaren vooral op woningbouw, asielopvang, het sociaal domein en gezonde gemeentefinanciën. Met 9 van de 15 zetels hebben de drie partijen een nipte meerderheid. In het nieuwe college komt één nieuw gezicht, Bas Feitel. Hij wordt wethouder namens het CDA. De andere wethouders die blijven op hun plek. Bas, die trouwens ook het stokje overnam van Siward McIntosh toen die ziek was. Volgens de coalitie moet Capelle een gemeente blijven waar het goed gaat. Maar er zijn wel duidelijke keuzes nodig voor de toekomst.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Inwoners van Kortgene en omgeving die kunnen volgende week dinsdag 12 mei terecht bij een inloopmoment over de nieuwbouwplannen op de oude schoollocatie. Projectontwikkelaar Blauwberg die presenteert daar de verder uitgewerkte plannen. De bijeenkomst is in dorpshuis De Stadsweide en duurt van 4 tot 6 uur 's middags. Bezoekers kunnen vragen stellen, in gesprek gaan met de ontwikkelaar, de gemeente en makelaar en alvast hun interesse in een woning aangeven. Het gaat om de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie in Kortgene. Meer informatie over dit project is ook te vinden op de website van de gemeente.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is langzaamaan wat drukker aan het worden onderweg. Maar op de meeste plekken valt gelukkig wel mee. Behalve dan op de A27 vanuit Gorkum. In de file voor knooppunt Hooipolder. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: ze zijn het nog steeds, hoor, de echte radioplaatjes. My getaway car. My getaway car. Your heart is my getaway car. Shadea, do hang on to your love. En zojuist getipt door een aantal van mijn oud-collega's bij Radio Caroline. The Shires and Getaway Car. Thank you guys. Nice to know that you're listening to the morning show in Gravesend in the county of Kent in the UK. Shires dus en Getaway Car. Het is 9:10. De strijd om PFAS in Zeeland is nog niet voorbij. De Zeeuwse Milieufederatie en de Stichting Gezond Water uit Hansweert gaan opnieuw naar de rechter in hun zaak tegen de Nederlandse staat. De organisaties vinden dat de overheid te weinig doet om de verspreiding van PFAS tegen te gaan. De stoffen worden onder meer gevonden in de Westerschelde en kunnen schadelijk zijn voor mens en natuur. Eerder kreeg de staat gelijk van de rechtbank, maar de milieuorganisaties leggen zich daar niet bij neer. Ze zijn nu in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Haag. Volgens hen is sneller en strenger ingrijpen nodig, omdat de risico's voor de gezondheid groot zijn. Ja, en dan denk je, sneller en strenger ingrijpen, dat is noodzakelijk. Wanneer dient die zaak dan? Pas eind augustus.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Verbaas je jezelf dan toch weer over, hè, dat zo lang gaat duren? Iets heel anders nu. Vier de vrijheid samen met de gemeente Rijmerswaal. Morgen wordt een vrijheidsmaaltijd gehouden in dorpshuis De Meiboom in Krabbedijken. De vrijheidsmaaltijd wordt morgenochtend om 11 uur officieel geopend door burgemeester Jan Dutijn in gezelschap van kinderburgemeester Ralf Harthoren en Martien van Dijk van Wings Over Victory. Inwoners van de gemeente Rijmerswaal zijn welkom om de vrijheid te vieren, maar zeker ook om over die vrijheid te praten. En ook in Goes wordt een vrijheidslunch gehouden. In Bibliotheek Oosterschelde wordt de vrijheidssoep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei gereserveerd. En dat gebeurt tussen... geserveerd moet dat zijn natuurlijk. En dat gebeurt tussen 12 en 2 morgenmiddag. De soep is ontwikkeld door culinair publiciste en presentatrice Jannie van der Heijden. Ze is wit van kleur als symbool voor vrede en de witte vlag en kan met verschillende toppings naar eigen smaak worden aangevuld. De soep is volledig vegan. Na de vrijheidslunch is een aangevuld programma samengesteld. Morgenmiddag dus tussen 12 en 2 in Bibliotheek Oosterschelde hier in Goes.

vierde van mei, Lenny Kravitz en The Road to Freedom. Het is inderdaad zo, zo voelt het wel. Vandaag herdenken we burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogsgeweld om het leven gekomen zijn. Daarvoor BB Rexha samen met Faithless New Religion. 11:11, zaterdag 16 mei, volgende week zaterdag, dan staat Capelle in het teken van de Franse slagmars, jaarlijks terugkerend evenement. Een bijzondere wandeltocht waarbij deelnemers Franse militairen herdenken die in mei 1940 sneuvelden bij de verdediging van Nederland en dan in het bijzonder het kanaal door Zuid-Beveland. Er zijn routes van 6 tot en met 32 kilometer langs onder meer het Franse militaire ereveld en het museum Memorial 1940-1945. Daar wordt de strijd ook tot leven gebracht met oud militair materieel en een nagespeelde veldslag. De dag, zaterdag 16 mei dus, begint om 9:30 met een défilé door Capelle, startend bij sportcentrum De Bloesem, dat ook de start- en finishlocatie van de wandelingen is. Meer informatie over deelname aan deze bijzondere wandeling vind je online via franseslagcapelle.nl. En daarmee kwamen we bijna aan het einde van deze show. Een aantal tracks voor je klaar liggen. Waaronder deze gezellige Nederlandstalige meestamper. Uit de hitlijsten van enige tijd geleden, hier is Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?

Met Morgan Wallen doen het allebei solo ook heel erg goed. I had some help. Tot zover de Beveland Ochtendshow voor vandaag. Maandag 4 mei 2026. Veel plezier wens ik je met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur met Hessel Meijnema. Hij neemt je weer mee op een trip rond de wereld in de Hesselschudding. Muzikale trip rond de wereld. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. Om 7 uur Peter en Martin. En om 9 uur met Jan Steen en het Hof van Steen. 4 mei, op deze dag in 1970, werden 4 studenten van de Kent University in Ohio gedood door eenheden van de National Guard. De 4 waren betrokken bij demonstraties op de campus, demonstraties die gericht waren tegen de oorlog in Vietnam. Het incident inspireerde Neil Young tot het schrijven van de protestsong Ohio, dat later een grote hit werd voor Crosby, Stills, Nash & Young. Tot morgenochtend!

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump.

Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

bel naar 013-794100. Streekomroep de Beverlanden. My eyes are in the dark.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons Nationale Monument. Volgens haar is het niet alleen kwetsend voor de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8:00. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplekken in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolf Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump.

Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons Nationale Monument. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk op de N261 in Brabant. Richting Waalwijk file voor Kaatsheuvel. 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Oh!

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons Nationale Monument. Ook Haagse politici uiten massaal hun woede over het bekladden van het monument op de Dam. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Door de storing reden er ook geen treinen van Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. En tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Van 2004 tot en met 2020 was het ook de eigenaar van Marktplaats.

Het weer, vanmiddag flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons Nationale Monument. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Het weer, vanmiddag flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt.

Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Maar mijn hart die ligt nog hier. En terwijl ik lag te dromen, heb jij een ander licht gezien. Je bracht jouw winter in mijn zomer, zonder enig overleg. Laat jij mij

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay 46 miljard waard is. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 7 kilometer file tussen Malden en Haps. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden, zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde.

Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Haps. 10 kilometer en 25 minuten komt doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En wij zijn Ad en Hessel. Hey Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ja, zeg dat. We mogen weer. Het is een maandag.
3: Ja. Zonnetje schijnt, heerlijk
2: weer. Jawel, we gaan met tijd reizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En de aftrap was er eentje van vandaag, dat wil zeggen 2026. Jammer Roll, die kwam ik tegen, want u kent mij, ik ben een muziekfreak, dus dan scroll je ook wel eens door de hitlijsten en zo. Hij staat erin, deze, hè?
3: Klopt.
2: Die Jammer Roll met zijn I'm Good. Dus ja, hij begon al rijmpjes te schrijven toen hij nog maar 12 jaar oud was. En langzaam maar zeker begon hij met optreden en met opnames en zo te doen zelf helemaal. Maar hij heeft een aantal Grammy Awards gewonnen hoor. Dat was allemaal al in dit jaar 2026. 3 prijzen zelfs, waaronder de prijs voor Best Country Duo Groep Performance met Jabouzi. En hun gezamenlijke nummer Amen. Dat was dus allemaal deze. Dus ik denk van, hey, die Jammer Roll. Ik kende hem niet, had jij?
3: Nee, ik kende hem eigenlijk ook niet.
2: Maar ik hoorde het nummer en ik dacht, die gaan we doen, dat is leuk. Wie weet wat er allemaal nog van komt van deze Jelly, moet je zeggen. Jelly, dat lijkt een beetje op jellyfish, hè?
3: Ja. Komt trouwens uit de film, hè? De film Goat.
2: Ook dat, precies, ja. We gaan hem in de gaten houden. We gaan terug in de tijd, u kent ons. Dan gaan wij terug naar de jaren 60. En dat doen wij met The Crystals, een Amerikaanse meidengroep uit New York. En eigenlijk destijds een van de belangrijkste meidengroepen in die beginperiode van de jaren 60, hoor. Hier zijn zij met hun Da Do Run Run.

0: Het is onvoorstelbaar dat ik in de jaren 2000 een nummer uit 1963 te draaien.
1: Ja.
0: Ja, de Do Run Run.
1: 2026 zelfs.
0: Ja, echt wel. De Crystals waren dat. Die zijn nog eventjes bij elkaar geweest in 1967. Toen dachten de dames van, we pakken de draad weer een beetje op. Voordat ze iedereen weer bij elkaar hadden, dan duurde het eventjes, maar het lukte wel. En in 1971 waren zij nog een keertje bij elkaar. En op dit moment bestaat de band nog wel. Een van de leden is het enige overgebleven lid van die band. En zij is Didi Kenny Brew. Maar voor de rest zijn ze dus, ja, dat krijg je dan in het gouden oude circuit, hè?
1: Ja, maar als je op je 60 deze plaat als hit scoort.
0: Ja.
1: Of in 1963. Dan ben je nou waarschijnlijk een jaar of 80, 90.
0: Dik in de 70 allemaal.
1: Oh, dik in de 70.
0: En ook de laatste nog levende dame, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Dat waren ze dus, de Crystals met hun The Do Run Run. Wij gaan naar een band waar we eigenlijk graag dingen van draaien. En ja, dit is er ook weer zo eentje, hoor. We gaan met Toto, want daar praat ik over. De band Toto, terug naar het jaar 1979. En eigenlijk waren zij studiomuzikanten, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ze hebben echt honderden LP's onder de naam Toto gedaan als achtergrondmuzikanten, zeg maar. Ja, en ik kwam deze tegen en ik denk, die gaan we doen. 1979, I'll Supply the Love, Toto.

0: Joan Jett en de Blackhearts, I Love Rock'n'Roll, 1982. En zij was al heel vroeg in de rock'n'roll, hoor. Want haar gezin, zeg maar, dat verhuisde in 1967 al naar de staat Maryland. En op 13-jarige leeftijd kreeg deze Joan Jett van haar ouders met kerstmis haar eerste gitaar.
1: Leuk kerstcadeau, daar heeft ze goede dingen mee gedaan.
0: Dat bedoel ik maar, hè.
1: Ja, je wordt trouwens vriendelijk bedankt.
0: Ik word jou, jij gelukkig, Ryan.
1: Ik had gisteren mijn playlist al gemaakt voor vanmiddag en ik wou met deze plaat beginnen. Ja. Maar dat gaat dus even door het puntje.
0: Het wordt wat anders. Ja, precies. Trouwens, we kunnen haar ook kennen van de Runaways, hè?
1: Ja, klopt.
0: Met Joan Jett en de Blackhearts. Oké. Mr. Rick, de band Mr. Rick. En ja, je moet in zo'n programma als dit altijd even checken of een band nog wel bestaat. Want wij draaien muziek vanaf de jaren 60, maar... Mr. Big, de band Mr. Big bestaat nog steeds. Eigenlijk van oorsprong een hard rock en heavy metal band uit de United States of America. En ze maken wel eens uitzonderingen, dat hebben ze hier ook gedaan. To Be With You, Mr. Big, 1992.

0: dat geluid maakte omdat hij dacht van, had ik nou toch maar hardrock gedaan?
1: Of niet? Nou, ik denk het eigenlijk niet, want dat hardrock gebeuren is nooit wat geworden bij ze.
0: Niet echt doorgedrongen,
1: nee,
0: hè?
1: Nee,
0: dat klopt.
1: Ze zijn eigenlijk alleen bekend met Romeo en Dead to Be With You.
0: Ja, dus, maar dat, ja, die hardrock die ze gedaan hebben is best wel vrij, maar niet voor het grote publiek, blijkbaar.
1: Ik weet niet, ik ga er toch eens een keer naar zoeken, kijken wat dat is. Want
0: je haalt me de woorden
1: ik ken
0: de
1: het helemaal niet.
0: Ik heb ook zoiets van, dan wil ik toch weten wat het verder... Nou, we gaan daar eens in.
1: Ja.
0: Okido. Dat waren ze dus. Mr. Big uit het jaar 1992 met To Be With You. Zij hebben in 2014 nog het 8e studioalbum uitgebracht. The Stories heette dat album toen van dit Mr. Rick. Elvis Presley, en Adi vroeg mij voor de uitzending, wat gaan we nou doen? Elvis Presley draaien. Ik dacht, ja nou, we zijn een muzikaal tijdreisprogramma en 1963 hoort er ook bij.
1: Ja, heb ik ook helemaal niks op tegen, maar het nummer zegt me even niks.
0: Oh,
1: dat was
0: mag je het nu horen?
1: Ja.
0: Het heet Kiss Me Quick en het komt uit 1963.

0: Ja, ja. Kiss Me Quick, Elvis Presley 1963. En Elvis, ik weet nog een tante van mij, die was heel erg Elvis-fan. En zij kwam uit de Hoek van Holland en zij mocht van haar ouders de muziek niet draaien. Wat deed ze dan? Ze had een paar vriendinnetjes en die hadden de muziek wel thuis. Dus toen snikte ze er tussenuit en ging ze met die vriendinnetjes Elvis muziek draaien.
1: Ja, even zelf downloaden was er niet bij in die tijd.
0: Nee, dat klopt. En ja, verliefd worden op Elvis Presley in die tijd, dat was, mocht ook niet in die christelijke kringen. Hè?
1: Oh.
0: Nee, dat was toen zo. Maar dit was hij wel, Kiss Me Quick. Nou, misschien hebben ze stiekem in hun gedachten dat wel gedaan.
1: Ja, zou kunnen.
0: Elvis 1963. We gaan de klok verder over omhoog draaien. Dan gaan we naar 1974 met Backman, Turner en Overdrive. En dan komen we terecht in Canada. Ja, in de jaren 70 hebben zij echt een aantal echte, je mag wel zeggen, hitalbums gescoord. Opgericht door de Guess Who-leden Randy Backman. Samen met Chet Allen en Robbie Backman en Fred Turner natuurlijk. Hè. Later Backman, Turner en Overdrive. Maar dit is nog het echte BTO met You Ain't Seen Nothing Yet 1974.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden, zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde, waarbij 3 twintigers om het leven kwamen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker onderweg. En dat merk je onder andere op de A73, waar twee verschillende files staan. Allereerst tussen Nijmegen en Haps, 8 kilometer en 25 minuten. Ongeveer nog tot 14:45 vanmiddag komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A73 naar Maasbracht, ook file tussen Roermond en Linnen. 5 kilometer en 10 minuten. 1 rijstrook is er dicht vanwege een kapotte vrachtwagen ook. Dan de A59 naar Den Bosch. Daar staat file voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: We zaten even in 1983 met de band Yes, met een Owner of a Lonely Heart. De band zelf al in 1968 opgericht in Londen. En die muziek van deze heren, ik weet nog goed dat ik destijds dit ontdekte. Samen met Genesis eigenlijk, die twee bands. En toen zei iedereen maar bij, nou dan doen. Ik zei, nou, dit is toch wel muziek die gaat even een stapje hoger dan wat we hier op de radio horen in Nederland.
3: En toen wel, ja. Tegenwoordig hoort gelukkig regelmatig langskomen Yes en Genesis.
2: Precies, de band van John Anderson, hè?
3: Klopt.
2: En natuurlijk met op bas Chris Squire. Fraai, dat vindt de bassist uit mijn band vast en zeker ook leuk om te horen. Dan Joyride en Roxette. En dan zitten we weer in 1991. En in Zweden natuurlijk. Hè. We gaan Joyriden met Roxette. Hello.

0: Roxette en de Joyride uit 1991. Ietsje daarvoor begon het allemaal al voor dit Roxette in 1989 met The Look. In datzelfde jaar trouwens ook Listen to Your Heart. Ja, en It Must Have Been Love in 1990, hè, om het eens wat te noemen.
1: Ja, ze hebben heel veel mooie dingen gemaakt. Hè? Ja, ja. Dat Fighting Like a Flower. Hè?
0: Ja, nou, bijvoorbeeld How Do You Do en dat soort zaken.
1: Ja, How Do You Do vond ik wel minder. Maar,
0: ja. En, ja, June Afternoon, om maar even wat te noemen. Maar dan zit je alweer in de jaren 90, aan eind in de jaren 90 trouwens. Hoor.
1: En I Wish I Could Fly.
0: Hè? Dat is misschien wel de meest bekende.
1: Vind ik, nou, ik vind in ieder geval wel de mooiste.
0: Ja, ja. Ik ben het wel met je eens. Oké, okay, dan...
1: Terug in de tijd.
0: Terug in de ja, je had me de woorden in de mond. 1965 en dan komen we terecht in Amerika. Dat wil zeggen, dit was het eerste Amerikaanse album voor de Engelse band, de band The Yardbirds. Dus zij dachten van, we kunnen het daar ook gaan doen en dat hebben ze zeker gedaan. 1965, The Yardbirds zijn hier met hun For Your Love.

0: Cat Stevens en Lady Darbanville uit 1970. Dat kwam toen van zijn album Mona Bone Jaken. En het is eigenlijk een beetje een ode aan zijn toenmalige vriendin. Een Amerikaanse actrice en model Patti Darbanville.
1: Ah, op die manier.
0: Ja, ja. Daar komt het vandaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. En het is dus een beetje een metafoor voor het einde van hun relatie eigenlijk, dit allemaal. Hè?
1: Oh, oké. Okay.
0: Van deze Cat Stevens. En die gelukkig tegenwoordig ook weer een beetje onder zijn eigen naam.
1: ja, Stevens. Even een tijdje onder een hele vage naam.
0: Ja, Yusuf Hubblepub nog wat.
1: Ja, Yusuf nog wat.
0: Yusuf Islam.
1: Ja. Ja. Oh ja, Yusuf Islam,
0: ja,
1: dat was
0: maar dat is allemaal weer voorbij.
1: Ja, oké. Okay. Is weer geland.
0: Op aarde.
1: Ja.
0: Ja, ja. 1986 en de Eurythmics met een Miracle of Love. De band zelf, opgericht al in 1980... En daar zit natuurlijk Annie Lennox in, hè? En Dave Jewett, die zaak ook produceerde trouwens. Beide waren zij alvast, al eerder moet ik dan zeggen, lid van de band The Tourists. En die band die ging in 1980 uit elkaar. En toen kwamen zij met hun eerste album In The Garden, deze Eurythmics. Dus dat was niet zo succesvol. Maar toen kwam het album Sweet Dreams Are Made Of This in 1983. En dat was meteen wereldwijd een knaller. Hier zijn zij uit 1986, de Eurythmics, met The Miracle Of Love.

0: The Miracle of Love. Deze Eurythmics uit 1986. Ze hebben diverse prijzen gewonnen. Sweet Dreams of Loving You bijvoorbeeld. Dat werd weer zo'n award zeg maar in Amerika, om maar even wat te noemen. Brit Awards hebben zij ook gewonnen. Grammy Awards zelfs. En wij denken bij onszelf, we kijken op de klok, Ad.
1: Ja, bijna 2 uur.
0: Nee, het wordt tijd om door te gaan. Nou, dan gaan we even naar Memphis, als je het goed vindt.
1: Ja, is goed. Nou, gaan we net redden, als we heel snel vliegtuig hebben.
0: Ja, nou, ja, jij vliegt vaker dan ik.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, Memphis van Cher, dus uit 1995. En zij zelf komt uit Californië. En ja, zij is natuurlijk bekend geweest van het duo Sonny en Cher. Ja. Maar hier hebben we haar zelf. Wij zeggen, blijf luisteren naar deze omroep, want wij zijn 24 uur per dag. Ad en ik zijn het weer de komende woensdag met de nieuwe herstelgunning. En blijf luisteren, want Ad is er straks natuurlijk weer om 5 uur. Hè.
1: Ja, en dan zonder Joan Jett en de Blackheart.
0: Ja, maar daar vind je vast al wat anders op.
1: Vind ik wat anders op, geen punt.
0: In ieder geval, naar huis straks met Ad en naar ons komende woensdag voor de nieuwe herstelgunning. En voor deze omroep, blijf erbij. Tot de volgende!

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4de inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in.

Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een pechgeval viel op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Haps 7 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht tot 14:15. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden, zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde, waarbij 3 twintigers om het leven kwamen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in het zuiden van het land, de meest oponthoud op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wezel en Roermond staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

another Rockwalla production.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn 2 drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens 2 plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist.

Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Belgische grens richting Breda, bij knooppunt Galder 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken, bij de grenscontroles daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. En op minstens twee plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land wordt het wat drukker. Ontstaan wat korte dagelijkse files. Wat opvalt is de A16, Belgische grens richting Breda. Voor knooppunt Galder 5 minuten vertraging. A58, Breda-Tilburg. Voor knooppunt Sint-Anderbos 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A58 van Tilburg naar Breda. Voor Ulvenhout 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise-operator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseship. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij een van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land wordt het wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte dagelijkse files, zoals bijvoorbeeld de A27 bij Daag-Gorkum. Tussen Hank en Werkendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. A58 Breda-Tilburg voor Bavel 10 minuten vertraging. En de A59 tenslotte knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en Waspik 6 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land begint de avondspits langzaam maar zeker vorm te krijgen. Het zijn vooral dagelijkse files met hoogheid zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Onder andere de A58 valt daarbij op Breda richting Tilburg. Voor Tilburg rezen op 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens bijna 5 minuten vertraging. En hetzelfde geldt voor de N267 Brune richting Andel. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Bevelanden.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing geldt ook tijdens het herdenkingsmoment om 8 uur. Code geel geldt niet voor Noord-Holland, waar in Amsterdam de nationale dodenherdenking zal plaatsvinden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruiseoperator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseship. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij een van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het zuiden van het land begonnen. De meeste files hebben niet al te veel vertraging, maximaal zo'n 10 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom Zuid 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum ook 20 minuten op onthoud. En er staat daar zo'n 15 kilometer file. A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar rijdt het langzaam en staat het stil over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij Rosmalen Oost is de afrit dicht. Dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Make Love to You. Het is vandaag 4 mei. En wat zijn de gebeurtenissen op deze datum? In 1979 wordt Margaret Thatcher premier van het Verenigd Koninkrijk. Ze is de eerste vrouwelijke premier in de Britse geschiedenis en meteen een van de meest invloedrijke. In 1990 verklaart Letland zich onafhankelijk van de Sovjet-Unie. Het is een belangrijke stap richting het uiteenvallen van die Sovjet-Unie. En in 2000 breekt het I Love You-virus wereldwijd uit. Het is niet iets waar je letterlijk ziek van wordt, maar het is een

Vanavond zakt de temperatuur richting de 12 graden. En vannacht gaat het nog een spatje regen doen. Morgen wordt het een half bewolkte, maar droge bevrijdingsdag. De temperatuur die loopt op in de middag naar 16 graden. Windkracht 3 tot 4 uit noord-noordoostelijke richting. En op dit moment in Goes 16 graden Celsius.

Duitse zangeres, 21 jaar oud is ze. De politie heeft zondagmorgen het rijbewijs ingenomen van een automobilist die fors te hard reed op de A58 bij Rilland. De man die werd geklokt op 180 km per uur, waar 100 is toegestaan. Agenten die haalden de bestuurder bij de afrit van de weg. En naast het inleveren van zijn rijbewijs kreeg hij ook een maatregel van het CBR opgelegd. Hij moet een verplichte cursus gedrag en verkeer volgen. Die wordt ingezet bij gevaarlijk rijgedrag. De politie benadrukt dat dit soort snelheden grote risico's opleveren voor andere weggebruikers. Nou, moet ik zeggen, een klein beetje doorrijden, dat kan af en toe wel eens lekker zijn. Maar 180, waar je 100 mag, dat is misschien wel heel erg overdreven. Mensen verwachten het ook niet. Eigenlijk gevaarlijk en de cursus misschien toch wel terecht. Over de snelwegen gesproken, dit is Tom Cochrane, Life is a Highway. Hello.

weten te scoren in Nederland. Life is a highway. Maar zoals je in het bericht hoorde, je moet het niet overdrijven. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En tot die tijd heb ik nog wat leuke indie rock voor je klaar liggen van jaren geleden. Dit zijn de Editors met Papillon op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom een Zuid 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog altijd 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord 9 kilometer met 1 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 2017. Deze mooie van Sam Smith, Too Good at Goodbyes.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: Dinsdag 5 mei, morgen dus, wordt een vrijheidsmaaltijd gehouden in dorpshuis De Meiboom in Krabbedijken. De vrijheidsmaaltijd wordt 's morgens om 11 uur officieel geopend door burgemeester Jan Lutijn in gezelschap van kinderburgemeester Ralf Harthoorn en Martien van Dijk van Wings Over Victory. Inwoners van de gemeente Rijmerswaal die zijn welkom om de vrijheid te vieren, maar zeker ook om over de vrijheid te praten. Ook in Goes wordt een vrijheidslunch gehouden in Bibliotheek Oosterschelde. Daar wordt namelijk de vrijheidssoep van het Nationale Comité 4 en 5 mei geserveerd tussen 12 uur in de middag en 2 uur in de middag. De soep is ontwikkeld door culinair publiciste en presentatrice Jannie van der Heijden. De soep is wit van kleur en staat voor de symbool van de vrede en de witte vlag. En kan met verschillende toppings naar eigen smaak worden aangevuld. De soep is volledig vegan. Na de vrijheidslunch is een aanvullend programma samengesteld.
1: De dag door met Streekomroep de Beverlanden.

Blijft toch altijd mooi. We hebben de muziek gelukkig genoeg. The Golden Earring en Going to the Run. Even terug naar de hitlijsten, want daar heeft dit heel erg lang hoog in de top 10 gestaan. Het is muziek van de mensen van Hunter X. En op deze maandag in de Ruis de Beverlandse avondshow. Hier op Strijk Omroep de Beverlanden. Doe het even met Golden.

Dit is een ode aan Avicii, Blessed Tom Hanks. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van het programma. Met daarin onder andere de plaat en zijn verhaal. De voorstelling van de nieuwe Airplay track van deze week. En nog wat regio berichtgeving. Tot aan 6, Hozier.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijne van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15 was afgesproken. Heijne noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land hebben niet al te veel vertraging. Maximaal nog altijd zo'n 10 minuten. Qua uitzonderingen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom Zuid 12 kilometer file met een kwartier oponthoud. A27 Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum bijna 25 minuten vertraging. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog een klein kwartier extra reistijd. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij de afrit van Os is de rechte rijstrook dicht. Nee, sterker nog, de afrit is dicht. En de rechte rijstrook van de A59. Er staat 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dit komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: huis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 6 uur geworden en dat betekent naar huis deel 2 op deze maandag de 4e mei. En we begonnen met de airplay track zoals je van ons gewend bent. Dit is er eentje van Miss Montreal en de plaat kregen ze dit ermee schuilen. Miss Montreal is de band rond zangeres Sanne Hans en is al jaren een bekende naam in de Nederlandse popmuziek. Met hits als Hoe en Door de Wind en het jubileumjaar in 2026 blijft de band zich vernieuwen. Met schuilen brengen ze een nieuwe single uit die draait om rust en vertrouwen. Het nummer gaat over het hebben van iemand bij wie je altijd terecht kunt. Een plek om even op adem te komen. Dat is je dus, de airplay track. Je hoort hem overdag tussen 's morgens 6 uur en 's avonds 6 uur om de 2 uur langskomen hier op Streekomroep de Beverlanden. En wil je meer informatie hebben over deze plaat?

weerbericht. En wij gaan dus even kijken naar het weer voor Bevrijdingsdag 5 mei. Vanavond zakt de temperatuur richting de 12 graden. En morgen wordt het een half bewolkte dag. Maar het blijft wel droog op Bevrijdingsdag in de Beverlanden. De temperatuur die loopt in de middag op naar 16 graden. Wind is windkracht 3 tot 4 uit noord-noordoostelijke richting. Op dit moment in de studio in Goes 15 graden Celsius.

Paloma, die was daar ook bij aanwezig. En die sprong op een podium en samen deden ze een nummer. Dat nummer hebben ze nu op de plaat gezet. En daar is een nieuwe single uitgekomen. Bring Your Love. En voor de Nederlandstalige plaat van dit uur, Russo en Matty. En waar zijn de ladies? De strijd over PFAS in Zeeland is nog niet voorbij. De Zeeuwse Milieufederatie en Stichting Gezond Water gaan opnieuw naar de rechter in hun zaak tegen de Nederlandse staat. Organisaties die vinden dat de overheid te weinig doet om de verspreiding van PFAS tegen te gaan. Deze stoffen die worden onder meer gevonden in de Westerschelde en kunnen schadelijk zijn voor mens en natuur. Eerder kreeg de staat gelijk van de rechtbank, maar de milieuorganisaties die leggen zich daar nu dus kennelijk niet bij neer. Ze zijn nu in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Haag. Volgens hen is het sneller en strenger ingrijpen noodzakelijk, omdat de risico's voor de gezondheid groot zijn. De zaak die dient eind augustus, dus het gaat nog wel eventjes.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het zuiden van het land. Wat nog opvalt daar is de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Markiezaad is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook dicht. Vertraging in een kleine 10 minuten. 5 minuten vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit dicht. En de rechterrijstrook van de A59. Dit heeft te maken met een gesprongen waterleiding. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Story and Friends. In de kapel is een nieuwe coalitie gevormd, maar veel verandert er niet. VVD, SGP en CDA die gaan opnieuw samen besturen en bouwen voort op hun huidige beleid. De partijen die presenteren hun nieuwe plannen op 13 mei aan de gemeenteraad. Ze richten zich de komende jaren vooral op woningbouw, asielopvang, het sociaal domein en gezonde gemeentefinanciën. Met 9 van de 15 zetels hebben de drie partijen een nipte meerderheid. In het nieuwe college komt één nieuw gezicht, namelijk het gezicht van Bas Feitel. Hij wordt wethouder namens het CDA. De andere wethouder...

0: Jane Guerra. Dit was een van de hits die van het album van de film afkwam. Michael Cimbello en Maniac. Om en erbij 7:10 geworden. Dat betekent de hoogste tijd voor de plaat in zijn verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik zojuist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds door mijn keel giert van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels uit en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro's rijden, maar vanaf de hoogte waar ik vloog leek het net speelgoed. Nu ik terugdenk aan die enerverende droom, breekt het koude zweet me opnieuw uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Ondertussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen zou gaan. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie jij nou eigenlijk werkelijk bent.

Een van de mooiste platen die Rockset ooit gemaakt heeft, als je mij vraagt. Per Gessle en Anne-Marie Fredriksson uit Zweden. En de platen zijn verhaal I Wish I Could Fly. Volgende week om en erbij, 7:15, hebben we voor jou een nieuwe plaat en zijn verhaal klaarstaan. Bijna 7:00 geworden, dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, erop zit. Zeg bedankt voor het luisteren, wat mij betreft. Graag tot morgen. Laat je achter met de Jackson 5, Show You The Way To Go. Fijne avond.

je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is er een auto ingereden op voetgangers waarbij er direct 2 doden vielen. Minstens 8 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. De 50-jarige bestuurder is aangehouden door de politie. Het is nog onduidelijk of het om opzet of om een ongeluk gaat. Het incident gebeurde op de drukke Grimmaischestrasse. De burgemeester van Leipzig spreekt van een diep tragische gebeurtenis en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim 1 miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. Een automobilist in het Brabantse Uden is opnieuw aangehouden nadat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. De politie van de gemeente Maashorst had hem toen betrapt op rijden onder invloed. Ondanks zijn vermomming werd hij meteen herkend bij een nieuwe verkeerscontrole. De man is opnieuw opgepakt, nu is ook zijn auto in beslag genomen. De politie spreekt van een opvallende, maar wel kansloze actie. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten.

Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os is de afrit en de rechte rijstrook dicht. Er is daar de waterleiding gesprongen. Er staat een 5 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars, welkom bij Rockwalk Radio. Het is maandagavond, het is de 4e mei, dus ja, vandaag is het natuurlijk even de dodenherdenking. Dat betekent dus straks in de tweede uur dat we sowieso beginnen met 2 minuten stilte en daarna het nieuws krijgen. En dan gaat ons programma weer verder, dat je alvast gewaarschuwd bent.
1: Ja, dat je niet denkt van de stream ligt eruit of zo.
0: Ja, wij houden natuurlijk ook rekening met deze toch wel bijzondere dag.
1: Ja.
0: Aangezien het natuurlijk ook een beetje allemaal draait om de oorlog natuurlijk en sowieso oorlog hiervoor en nog steeds. Dacht ik, holy wars, want ja, dat is toch wel weer eigenlijk weer kenmerkend voor deze tijd dat dat toch wel... Weer aardig bezig is zomaar.
1: Ja, maar goed, het is ook voor alle tijden toch? De hele mensheid.
0: In principe wel, hè?
1: Zolang er mensen zijn, zal er oorlog blijven.
0: Zolang er religies en politiek en wat het niet met elkaar kan vinden. Of burenruzies. Ja, blijf je dat gewoon houden natuurlijk. Ja.
1: Ik hoop trouwens dat jullie genoten hebben van die non-stop playlist van vorige week.
0: Ja.
1: We hebben een aangepast lijstje gemaakt. Alles gerelateerd aan de koning.
0: In die zin van, ja.
1: Ja.
0: The king is dead is natuurlijk wel gelijk een beetje vooruit.
1: Ja. Nee, ja, we hadden ook een weekje vrij, hè.
0: Daarom, wij konden wij ook even onze koningsdag vieren.
1: In de tuin.
0: Een beetje in de tuin. Wat er moet ook gebeuren.
1: Ja, is ook
0: Dankjewel, Willem.
1: Ja.
0: Oké, we begonnen natuurlijk met Holy Wars Megadeth. En dan gaan we eens verder met toch wel een band die ook wel uit dezelfde tijd kwam en ontstond. De band Armored Saint, want die hebben weer een nieuwe nummer. En ik heb het deze gezien. Gek nummer. Gekke club trouwens. Leuk club.
1: Ja. Het album heet trouwens Emotion Factory Reset. En dat komt 22 mei uit. En dit nummer ook, die nieuwe single hit, een moonshot. Ik dacht, wat is een moonshot? Maar dat is dus een term uit de honkbal.
0: Oké.
1: Ja, het schijnt de homerun te wezen.
0: Ja, dus, als je natuurlijk de slime naar de maan, dan kun je hem met pakken.
1: Ja, dus ik dacht, wat...
0: En het is aardig hier.
1: Ja. Ja, is ook zo.
0: Ja, ik zou zeggen, als je de clip nog niet hebt gezien, dan gaan we hem bekijken. Ja. Hij is echt wel super grappig. Ja. Hit a Moonshot, Armored Saint.

0: Ja, John Bush vind ik echt een fantastische zanger.
1: Er zit echt geen sleet op die stem van, nee, geloof ik. Hè?
0: Dat is echt ongelooflijk. Ja. Die man, die klinkt gewoon nog zoals hij eigenlijk ooit begon.
1: Ja.
0: De meeste, ja, die zakken in toon. Het wordt dan wat lager, wat heeser, dit en dat. Hij blijft gewoon geweldig klinken.
1: Ja, nee, ja, maar het is natuurlijk een van de... Ja.
0: Het is gewoon een hele goede zanger. Ja, hij is gewoon echt gemaakt voor.
1: Ja.
0: Dus ja, nou, te gek plaat, te gek nummer. Juist. Oké, dan gaan we verder. We hadden een beetje hardcore. De band Terror, die hebben we ondertussen ook al een paar keer gedraaid.
1: Ja,
0: die,
1: klopt, ja.
0: En er kwam weer een nieuwe uit. En ik had zoiets, ik vind het een toffe plaat, een toffe band. En ik ga daar gewoon weer wat van draaien. De band uit Los Angeles, hardcore van Terror, Fear the Panic.
2: Life is suffering. It is hard. The world is cursed, but still... find reasons to keep it

0: Ja, yeah, Fear the Panic Terror.
1: Yes. Gaan we gelijk door naar, ja, naar Australië.
0: Ja.
1: Yeah. Ja, naar Airborne. Er komt er nu wel op aan. Dat heet gewoon Airborne.
0: Uh-huh.
1: Hebben ze 6 jaar aan gewerkt. Dus dat duurt nog even. 28 augustus komt het uit. En dan zal eigenlijk het advies wat Lemmy ooit aan hun had meegegeven eigenlijk. Van blijf gewoon trouw aan wat er ook gebeurt aan jezelf, aan je muziek. Maak je geen zorgen voor alle andere bullshit in de muziekindustrie. Maak muziek die je roadies leuk vinden. Zij horen jouw shit meer dan wie dan ook. En als zij het leuk vinden, vindt de rest het ook leuk. Ja, dat is natuurlijk een... Ja, zo kan je het ook zeggen natuurlijk. Ja, je roadies waarschijnlijk ook niet gezet. Wat een kutnummer.
0: Sommige roadies zijn ook gewoon ingehuurd natuurlijk.
1: En, ja, natuurlijk.
0: Ja, sommige gaan natuurlijk echt al heel lang mee. Maar ja, die komen er ook wel eens af en aan natuurlijk.
1: Ja, het is wel een typisch uitspraak voor Lemmy.
0: Ja, zeker wel. Dus, nou, dan gaan we er maar wat van draaien natuurlijk van Airborne. Want Alive After Death. Oké. Okay. Last plane out, Airborne.

0: Alive After Death, Airborne. Ja. Ja, het is een beetje, toch een beetje ander nummer.
1: Ja, het is ook weer een beetje terug naar de beginperiode natuurlijk.
0: Niet dat typische party rock AC/DC ding.
1: Nee, een beetje terug naar de tijd van het eerste album, Running Wild. Maar ja, goed, daar heb je de connectie met Lemmy natuurlijk ook weer. Die in die clip mee speelt natuurlijk van het titelnummer. Achter het stuur van die truck.
0: Absoluut. Oké. Okay.

0: We gaan eens even naar Brazilië, naar de band Mofo, ja. Er stonden eerst ooit eens puntjes tussen, maar dat hebben ze na 2013 of zo veranderd, geloof ik zo.
1: Ja, oké. Okay.
0: En waar het voor staat, weet ik niet. Maar het is een trash metal formatie. Ik ken het eigenlijk niet, maar ja. Ze hadden een nieuw nummer uit. Dat heet Time for War. Ik denk, nou, dat is wel heel toepasselijk natuurlijk met deze dag en dergelijke. Ik denk, wacht, dan neem ik die maar mee. Time for War, Mofo.

0: Republiek!
1: Ja, dit is Time for War van Movo met nog wat Joseph Goebbels erin, hoor ik. Ja, het past natuurlijk helemaal aan de dingen. Ja, natuurlijk, dag. En de dodenherdenking en dergelijke. Ja, als we dan toch op dat thema een beetje verder gaan, dan gaan we dus eens even kijken natuurlijk naar deze. Ja, want er zijn vele slagen gevochten natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. En ja, een daarvan was natuurlijk de Battle of Britain, of For Britain, moet je ook wel zien. Ja, en ja, daar is toch ook wel een beetje dit nummer op gebaseerd. Aces High van Iron Maiden.
2: Ja.
1: En ja, dit keer wordt het dan gespeeld niet door Maiden zelf, maar door Arch Enemy, want anders zou het geen cover zijn natuurlijk, toch?
2: Nee, ja, het staat er nog even achter voor je ook.
1: Oké, daarom. Aces High, Arch Enemy. Ja.

0: Ja, Ace is High van Arch Enemy. Klinkt dat ook wel een beetje anders zo, met zo'n grunten.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind het wel een goede uitvoering.
0: Ja, zeker wel. Om dan maar even verder te gaan op het thema waar we toch in zitten. Deze band, de volgende band komt uit Coventry. En Coventry was een stad in Engeland die zwaar gebombardeerd werd. Sowieso vanwege ook de munitiefabrieken, geloof ik. Er stonden allerlei dingen. Ja, en welke band heb ik het dan over? Bolt Thrower. Ja, en Bolt Thrower is natuurlijk ook een band waar oorlog wel eigenlijk redelijk centraal staat in hun tekst.
1: Ja.
0: Ja, met War Master en For Victory en kijk, hoe heet het, in Battle There's No Law. Nou ja, dan hebben we maar een nummer gekozen en dat heet Remembrance van Bolt Thrower.

0: Oké, er zit zelfs...
1: zit een uitloop op.
0: Een uitloop van een halve minuut, dat is natuurlijk even... vinden ze leuk.
1: Ja.
0: Ja, Carl Wilds had natuurlijk nooit kunnen bedenken dat toen hij nog chauffeur was voor deze band, dat hij dan uiteindelijk ook nog eens gevraagd werd om te zingen.
1: Nee, of te grunten. Nee.
0: Nee. Carl Wilds nog gezien vorig jaar. Zeg het eens.
1: Waarom?
0: Nee, Cashfest.
1: Oh ja. Ja.
0: Dat was nog gezien, dus ja, Carl Wilds. Oké, dan is natuurlijk nog eens een keer tijd voor de lijst van Marijsja. En dan ga je toch niet geloven. Maar ik begon gewoon weer met de eerstvolgende op het lijstje die dan meegenomen
1: werd. Ja, snap ik.
0: En ja, heel grappig natuurlijk. Of grappig. Het thema is natuurlijk een beetje vanwege de dodendenking en de bevrijding. Oorlog. En wat stond daar? Kaput Krauts.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, dit is geen toeval meer.
1: Oh. Hadden ze ook nog uit Oostenrijk kunnen komen.
0: Nou ja, ze komen uit Duitsland. Ja. Toevallig dan ook nog wel. Het was wel heel toevallig dat dit zo een beetje samenviel. Ja, ze komen uit Berlijn en uit de Roerpot. Hardcore punk met politieke teksten. Dus ja, ik kende de band zelf niet. Dus ik ben wel benieuwd naar hoe deze band gaat klinken. Het volgende nummer heet Fakten. Van Feeling Her ein Scheißgefühl. Oké, okay. Ach zo, jawohl. Kaput

0: Jawel, kapot Krauts. Ja, ja. Ik heb wel eens begrepen, ik vertelde je net al, dat het Krauts is natuurlijk het Engelse versie van moffen.
1: Ja.
0: Ja, dat komt van het sauerkraut natuurlijk, wat er natuurlijk zuurkool is.
1: Ja, dat klopt.
0: En ja, de Engelsen vonden dat niet zo leuk natuurlijk, dat het tijdens de Eerste of de Tweede Wereldoorlog, en toen noemden ze dat maar Victory Cabbage. en Krauts werd natuurlijk uiteindelijk een scheldnaam.
1: Ja, maar goed, ja, maar goed, dan is het zelf ook draaien moffen.
0: Ja, ja, ja, ja, wel, ja, dat is natuurlijk een tongue-in-cheek ideetje. Ja. Wie zegt dat Duitsers geen humor hebben? Dat werd hij zojuist bewezen. Oké, even wat anders. We hebben nog een live. We doen de Anthrax met de Belly of the Beast. Ja, en Belly of the Beast is toch wel een heel persoonlijk nummer van Scott Ian Rosenfeld. Want hij is eigenlijk van Joodse afkomst. Het nummer handelt natuurlijk over de Holocaust.
1: Yep.
0: Over following orders en al dat soort dingen. En ja, dat was wel een heel persoonlijk nummer voor hem. Dus ja, dan gaan we die maar draaien in de Life is Life, denk ik dan maar. Want het is ook een geweldig nummer ook. Belly of the Beast in de Life is Life van Anthrax.

0: en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Ja, we hebben nog twee nummers te gaan voor zometeen dat de 2 minuten stilte is. Ja, we hebben nog een nieuwe.
2: Ja,
1: een
2: nieuwe van Europe.
1: Ja.
2: Kunnen we ineens tevoorschijn. Komt een nieuwe album uit. Come This Madness, 24 september. We hebben trouwens gastbijdragen van Tobias Forge, natuurlijk van Ghost.
1: Ja.
2: En Michael Akerfeld van Opeth.
1: Oké. Okay.
2: Dus die doen ook nog mee op het album. Maar goed, de band staat trouwens ook op Graspop. Heb ik gezien. En op Wakken staan ze trouwens ook.
1: Okay.
2: Maar in september, eind september, volgens mij begint de Final Countdown 40th Anniversary Tour.
1: Aha.
2: En dan staan ze 5 oktober, komen ze naar Musis in Arnhem.
1: Ah, kijk. Yes. Nou, voor de fans dan is er wat te beleven voor met Europe. Oké, Europe, 1-on-1.

0: Ja, Europe. Ja, ik vind het wel een mooi nummer.
1: Ja,
0: het trouwens wel apart, moet ik zeggen.
1: Het doet me denken aan een bepaald nummer. En jij ook, maar
0: ik had die plaats.
1: Komen er niet uit.
0: Nee. Zometeen gaan we Legal Kill Driver King's X. Maar voordat we dat gaan doen. 15 mei is weer het First Gone Metal. Oftewel de jongens van
1: Middelburg Metal Again. Metal
0: Again, juist die. En ze hebben dit keer twee bandjes daar ook. Dus ja, vanaf 8 uur ben je welkom. Gratis entree. De band Headlock en Unchained spelen. Dus ja.
1: We gaan eruit met King's X, met Legal Kill.
0: Inderdaad. Tot straks.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking bezig in een gespannen sfeer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima legden traditiegetrouw een krans bij het monument voor de 2 minuten stilte. Vlak voor de jaarlijkse herdenking greep de politie in bij een kleine demonstratie op het plein. Activist Frank van der Linden werd samen met anderen van de Dam afgevoerd. De politie liet hun bordjes met leuzen niet toe in de aanloop naar de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen op de Dam. In de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep mensen waarbij 2 doden zijn gevallen en nog eens minimaal 22 gewonden. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in een drukke voetgangerszone bij het centrum. De bestuurder, een jonge man, is aangehouden door de politie. Volgens de autoriteiten heeft hij mogelijk mentale problemen. De politie van Leipzig onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft vandaag om aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in de oorlog. Volgens haar staan vrouwen niet aan de zijlijn, maar juist vaak vooraan. Ze benadrukte dat het geweld tegen vrouwen in conflicten al eeuwenlang voorkomt. Ook nu nog worden vrouwen wereldwijd slachtoffer van onderdrukking en geweld. Halsema zei dat de vrijheid samenhangt met de positie van vrouwen. Er liepen honderden mensen mee in een stille tocht in Amsterdam. En de douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een prullenbak bij het toilet. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld om gesmokkeld te worden naar het buitenland. Een passagier sloeg alarm nadat hij een kikker zag in de vertrekhal. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een bakje te zitten. Vermoedelijk heeft de smokkelaar ze gedumpt vlak voor de security check. De kikkers zijn inmiddels overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en daarna naar een opvang gebracht.

Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, welkom terug bij Rockblock Radio. Ja, ik dacht van laten we in ieder geval dan toepasselijk het tweede nummer uur openen met For Whom the Bell Tolls van Metallica.
1: Ja,
0: nee, dat vond ik wel fitting.
1: Ja, nee, klopt.
0: Absoluut. Oké.
1: Ja, wij gaan verder met de volgende nieuwe. All Them Witches. Ja, ze komen uit Nashville. Maar ze maken geen country.
0: Nee.
1: Ze maken meer psychedelische, een beetje rock, blues. In die hoek moet je het eigenlijk zoeken.
0: Aha.
1: Een nieuw album heet House of Mirrors, wat nou uit moet komen op 29 mei. En deze nieuwe singer, de Welterweight, is eigenlijk geïnspireerd door de opa van de zanger-bassist Michael Parks. Want die was bokskampioen. Ja, hoe raar is zo?
0: Ja, yeah, Welterweight, lichtgewicht,
1: vlieggewicht. Dat bedoel ik. Wil je trouwens zien, dan kan dat ook nog. Ze komen trouwens Brock Werchter. 2 juli. En Down the Rabbit Hole Festival in Beuningen. En het is tussen 3 en 5 juli.
0: Uh-huh.
1: Staan ze.
0: The Welterweight, All Them Witches.

0: Ja, even totaal iets anders.
1: Ja, kijk, wij draaien niet alleen metal.
0: Nee, absoluut. Maar nu wel. Ja. De band Death Racer, die komen uit Leopoldina Minas. Oftewel, die komen gewoon naar Brazilië. Er komen heel veel thrash metal bands vandaan. Dan zijn ze gewoon nog gek op metal daar. Geweldig land dus. ze hebben een nieuwe plaat uit. Die heet Forge in Hatred. En ja, van deze plaat gaan we draaien. One Step to the Grave van Death Racer.

0: Ja, Tikkie Creator, hè, zit er wel in. Ja, absoluut. Oké, ja, natuurlijk omdat het nog steeds in het thema van oorlog en bevrijding en herdenking zit, dacht ik van, nou ja, dan kan er natuurlijk zeker niet een nummer ontbreken van een Nederlandse band genaamd Gorefest met The Glorious Dead, wat natuurlijk staat op de Cenotaph, wat ook weer een nummer is van Boltro trouwens, maar dat even terzijde. In Engeland natuurlijk, wat natuurlijk voor hun eigenlijk 11 november vaak met de Eerste Wereldoorlog, de Remembrance Days en volgens mij ook in augustus, als dan de oorlog ook met Japan eindelijk helemaal klaar is. En,
1: ja, zoiets, ja.
0: Maar volgens mij doen ze dat vooral alles op 11 november dan, geloof ik. Dus ja, The Glorious Dead natuurlijk van Gorefest.

0: Ja, wel een classic dit eigenlijk. Hè?
1: Ja,
0: voor de Gorefest dingen. Oké, eens even een nieuwe dan weer eens even. De band Scream Evil uit Sacramento. Ze hebben een nieuwe plaat, want die gaat binnenkort uitkomen. Even kijken. Ja, die gaat binnenkort uitkomen. Die heet I'm a Killer. Vandaar komt het nummer 6, Raising the Devil. Het is een lang nummer, maar het komt me heel goed boeien op een of andere manier. Dus ja, gaan we hem maar draaien. 6, Scream.

0: Ja, Scream Evil met Six Raising the Devil.
1: Ja.
0: Ja, ik vind de zanger Jeff Michelini, die hij is wel een gave strot. Hij klinkt een beetje als die oude zanger van Metal Church die overleden. Doggy Howe?
1: Ja, namen.
0: Ja, een beetje die. Dus er zit een Metal Church geluid in. Samen een beetje King Diamond idee.
1: Ja.
0: Oh ja, we gaan eens even kijken naar het volgende. Dat is namelijk even te kijken hoe ik erop. Yes. Grappig dingetje eigenlijk, ik besef me nu pas dat eigenlijk dat hele soundtrack gedoe wat we nu doen is eigenlijk ontstaan doordat ik dit programma zag wat ik nu nog een keer even aan tip. Ja, okay. Omdat het natuurlijk vanwege de oorlog en dit en dat. Het programma heette, of serie heet SAS Rogue Heroes. En ja, dat draait natuurlijk om de SAS commando's die uit de Tweede Wereldoorlog die er zijn ontstaan. En ja, er zit natuurlijk gave muziek onder die muziek. Ja. Onder die serie. Metal, punk, rock, alles. En ja, dus ja, en dit keer was het If You Want Blood van AC/DC. Dus ik denk, doe het nog een keer.
1: Ja.
0: Daar komt hij dan.

0: Jawel, if you want blood, you've got it.
1: ACDC. Nog zo'n klassieker.
0: Ja.
1: Hè? Ja.
0: Oké, okay, Timo Burger heeft een nieuwe.
1: Ja, nieuwe single. Het album Grand Sam Serpent Rising, dat komt over 2 weken uit in ieder geval. En dit is de tweede single. Mocht je ze trouwens willen zien, staan ze 18 oktober met Behemoth and Dark Funeral in Mainstage de Brabant Hallen in Den Bosch.
0: Oké. Okay. Yep. Ascent, Timo Burger.

0: Ja, Dimo Borgir.
1: Ja.
0: Nog eentje van de lijst van Marijs. Ja, die hebben we nog zeker openstaan. De band genaamd Hamers. Die komen uit België.
1: Dat dacht ik al.
0: Een hardcore punkband. Thuisbasis Gent. Ja, vernoemd naar de Belgische crimineel Patrick Hamers. Die uiteindelijk zelfmoord pleegde in zijn cel.
1: Ja.
0: Een grote crimineel was het. Echt wel. Hij ontvoerde mensen. Geld overval, noem maar op. Fuck the soup.

0: Yes, fuck the Soup Hammers. Yes. Fozzy.
1: Ja, Fozzy. Dit jaar start de Twisted Faith Tour van hun, van Fozzy dus. En om erop vooruit te lopen, hebben ze een nieuwe single uitgebracht. En ik dacht van, die zetten we er dan even lekker tussen.
0: Oké, okay. Ja. I Know Evil, Fozzy.

0: Ja, ik dacht nog een themaatje is een beetje te volmaken natuurlijk.
1: Ja.
0: Om dan toch weer nog een nummer van Within Temptation met We Go To War. Alleen ja, ik dacht zelf dat het een totaal instrumentaal nummer was. Ik had het gelukkig niet gezegd, maar...
1: Nee, ja, toen ik het, ja, nu zeg je het alsnog.
0: Ja, maar dat vreemde was dat toen ik dit nummer vond, zocht ik op de daarvoor bestemde dingen. En onder Total Instrumentals Metal of zo, weet je wel, kwam dit nummer tevoorschijn. Ik heb een stuk geluisterd. Oké, prima. Daar zat geen vocalen bij, dus... Yeah, beats me. I don't know.
1: Waarschijnlijk heb je er gewoon een instrumentale versie van dit nummer.
0: Ik denk dat het is. Oké, nou mensen, we gaan eens een beetje afsluiten. Ja, zoals ik nog zei, 15 mei natuurlijk. De jongens van Make Middleburg Metal Again, Headlock en Unchained in het festival. Ja, en waar gaan we dan eens mee afsluiten? Nou, ik dacht toch even nog eens even een goed nummer over oorlog.
1: Ja, je zit wel in je...
0: Ik zit alleen maar dingetje.
1: In je modus, ja,
0: daarom. Ik dacht van Ghost of War and Slayer.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week.
1: Hoi! Hey.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Amsterdam is de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking op de Dam rustig verlopen. Wel was kort ervoor in de verte een schreeuw te horen. De politie hield vooraf 8 mensen aan die protestteksten bij zich hadden. Volgens getuigen werden zij rustig van het plein afgevoerd. De herdenking op de Waalsdorpenvlakte begon traditioneel met een stille tocht en daarna het luiden van de boerdonklok. Vervolgens werden er kransen gelegd bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 250 mensen werden geëxecuteerd. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten grepen in volgens een speciale procedure voor gevaarlijke situaties. Op straat is een vuurwapen aangetroffen, maar wat er precies gebeurde in de havenstad is nu nog onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek nog volop loopt. De Rijksrecherche onderzoekt ondertussen het schietincident, zoals altijd gebeurt bij politiegeweld. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Volgens het bedrijf kiezen consumenten vaker snoep in plaats van chocolade door de hoge cacaoprijs. Ook nieuwe producten hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral jonge volwassenen kopen vaker het kleurrijke fruitsnoep. Haribo breidt daarmee zijn marktaandeel wereldwijd verder uit. Een eerdere terugroepactie in de Benelux van cola snoepjes met mogelijk cannabis erin had volgens het bedrijf weinig invloed op de verkoop.

weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Martin, bedankt voor dat grote twee uur Rockblok Radio. En wij rocken nog wat verder met het negende album van Yes. En dat heet Tomato. En daarop stond een beetje actueel onderwerp eigenlijk. Vooral in Duitsland. Die waren weken in de baan van de bultrug. Die daar alsmaar zijn eigen vast zwom. Maar hij is in een bak is die naar de Noordzee gebracht. En dus don't kill the whale.
1: Het Hof van Steen. Iedere maandagavond van 9 tot 11.

Die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knibbelt langs ramen, het motregent.

0: 1976 schreef vader Abraham het origineel Het Kleine Café aan de Haven. Maar ja, er bestaat ook nog een hardrock versie van uit 1984 van de formatie Meadow uit Gouda. En die scoorde er ook nog een hit mee.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
2: Ja, en we gaan weer verder met Rockladies uit Californië. De Donna's, ze bestaan al vanaf 1993. Vanavond uit 2002, Take It Off.

0: De Rock Ladies van Addy. En die komen uit Californië. Dat heette de Donnas. En van hun vijfde album hoorde je uit 2002. Take It Off.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

We kennen ze van Do You Wanna Hold Me en The Man Mountain en I Want Candy. Dat waren de hits die ze hier in Nederland scoorden. Maar in Engeland waren ze razend populair. De tegenhanger toen destijds van Adam and the Ants, Bow Wow Wow. En een van de eerste grote hits die ze scoorden, dat was Go Wild in the Country. Terug te vinden op het album See Jungle, See Jungle, Go Enjoy Your Gang, Yeah, City All Over. Go Ape Crazy. Ja, hoe kan je een titel verzinnen voor een album?

0: Amerikaanse formatie Men Singers. Het is alweer 20 jaar geleden dat ze de debuutalbum uitbrachten. Maar 17 juli dan brengen ze weer nieuw materiaal uit. Everything I Ever Saw. Met erop deze nieuwe single Change Encounter. En ook Nobody's Hero. De vorige single zal erop staan. Wil je de formatie live zien? Want ze zijn op tournee. Doe Nederland ook een keertje aan. Dan zul je wel even een stukje moeten gaan rijden. Want ze zijn in die, op 25 juni zijn ze te bewonderen op de Jera On Air in IJsselstein.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: Danny Vera blijft maar aan de weg timmeren. Ook zijn nieuwe single, maar dit keer doet hij dat in een duet met de Rotterdamse Marlon Pichel. En de nieuwe single, dat heet To Why Again.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Is inmiddels 50 jaar en een dag uit, want hij verscheen op 3 mei 1976. En dat was het vierde studioalbum van de Amerikaanse formatie Aerosmith. En dat heet Wax.

0: Gisteren is precies 50 jaar geleden dat het album Rocks van Aerosmith uitkwam. En dat was al die vierde studioalbum. Op dat album stonden twee hits, Home Tonight en de grootste, dat was Les Charles. Beide haalden hier in Nederland niet de hitlijsten.
1: Hier is het album van de week.
0: En voor het album van de week gaan we naar Australië toe, naar Man at Work.

0: Album van de week is het debuutalbum van Man Network uit Australië. En dat heette Business As Usual. Daarop natuurlijk die twee grote hits die ze, waar ze mee internationaal doorbraken. Down Under en Who Can It Be Now. Die zal je aanstaande woensdag gaan horen in het Hof van Steen.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.
0: Het is vandaag 4 mei, dodenherdenking. Maar ja, morgen is het 5 mei en dan herdenken wij onze vrijheid.

Ja, morgen is het 5 mei. Dan herdenken we onze vrijheid. Onder andere ook in Vlissingen met de Vrijheid Festival. Daar komt, volgens mij wordt het ook nog geopend door de Josti Band. En dat is de ambassadeur voor de Vrijheid 2026. Ook komt er ook onder andere de vriend van de ambassadeur. En dat is Reinier Zonneveld en Maan. Die komen. Ik zie op de lijst ook nog staan dat André Haas is actepresent geeft. De Kick en Kenny B. Dus een hele dag vanaf morgen om 1 uur in Vlissingen.

0: Trobi is een Nederlandse DJ en producer en die heeft zijn tweede album uitgebracht, Chameleon. Daarop staat deze single, Mag ik even? En dat doet hij samen met Sef en met de Amsterdamse formatie Wies.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: klinkt zo lekker Amerikaans. En het is ook Amerikaans, maar het is van een Nederlandse band. Lois Lane, de derde album, werd inderdaad geproduceerd door dat kleine mannetje uit Minneapolis, oftewel Prince. En die had inderdaad Sex ook al eerder uitgebracht als bijkant voor zijn single Scandalous uit 1990. Maar die gaf het ook aan de dames van Lois Lane. Die zongen het in en het was de derde en laatste track van hun album uit 1993.
1: Wij zijn de Beverlanden.

0: We kennen allemaal de Engelse versie hiervan. En die werd inderdaad ingezongen door ABBA. Inderdaad ook door Frida. Maar het origineel was van Frida, was voor haar album Frida en Sam uit 1975. Dat werd ook inderdaad door de heren van ABBA geschreven. Maar ze waren zo onder de indruk eigenlijk van de totale plaat in het Zweeds, dat ze hem ook besloten om hem in het Engels uit te brengen. Maar het staat niet op een religieus album van ABBA. Daarvoor moet je meer de greatest hits hebben. Of je moet het album Arrival hebben uit Australië. Daar is die destijds op mee geperst.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: We gaan terug naar 1971. Toen toerde Creedence Clearwater Revival door Europa. Die concerten die werden gedeeltelijk opgenomen. Ook die op van 4 september tot 28 september werden de concerten in 71 werden opgenomen. En die werden later op plaat gebracht als live Creedence Clearwater Revival in Europe. Van dat album draaien we het openingstuk Born on the Bayou.
2: From Berkeley, California, Queens.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en twee doden veroorzaakte, is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorper vlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Het gaat volgens Braziliaanse media om de piloot en de co-piloot. De andere inzittenden van het toestel raakten mogelijk gewond. Het is niet duidelijk hoeveel personen er precies in het sportvliegtuigje zaten. Ook over de toedracht van het ongeluk zijn er nog veel vragen. Onderzoek naar de oorzaak van de crash moet daarover uitsluiten.

weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

De alarmschijf van 35 jaar geleden.

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen. En je luisterde naar de alarmschijf van 35 jaar geleden, die van 3 mei 1991. De opvolger voor Devotion, dat was de formatie Nomad en de single Just a Groove. En die zou nog tot een vierde positie komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het Tweede Uur Hof van Steen.

0: Klein Orkest was dat van jullie debuutalbum Het Leed Versiert. En over 100 jaar, dit keer is geen Laat Mij Maar Alleen of Koos Werkeloos, maar de laatste track van kant 1.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
2: Jij wil me braaf, jij wil me clean.

weten het. Merel die draait er geen doekjes om, heeft onlangs het nieuwe album uitgebracht. Leven de Freaks, en daarop staat ook haar nieuwe single en dat heet Hardnekkig.

0: Kijk, je hebt Luikse siroop, je hebt Luikse balletjes, je hebt Luikse wafels. Je hebt standaard Luik, maar nu heb je ook Empty Head. Dat komt uit, ook uit Luik. En dit is jullie nieuwe single en dat heet Vincent.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: The Hole is het dit 18e album van de Coldeneering, waar ze niet echt helemaal tevreden over waren. Op dat album staat onder andere Quiet Eyes en Save the Best for Later.

0: Het 18e album van de Golden Earring heet The Hole. En dat was Cut and News. Was het eigenlijk een beetje tegenvallend voor ook voor de mannen zelf. En ze beschouwen dit album eigenlijk als een van jullie dieptepunten uit de carrière van de Golden Earring. Hij verscheen trouwens begin mei 1986.
1: Albummuziek, de nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

0: Timberlake Brothers namen in 1973 namen ze een soort rustpauze. En in die pauze van 5 jaar gingen de overgeleden een beetje op de solo tour. Justin Hayward die samen met zijn maatje John Lodge maakte toen het album Blue Jays in 1975. Daar werden twee singles van afgetrokken, I The Wind, The Last Night en Blue Guitar. Wij draaiden van het album track 2 van kant 1, Remember Me, My Friend. En ik denk dat dat nou heel toepasselijk is, omdat John Lodge onlangs is overleden.
1: In de Beverlandse geschiedenis.
0: En wij duiken in de Beverlandse geschiedenis van 4 mei 1967.
2: Hemelvaartsdag en wandelen, dat hoort voor Kruiningen bij elkaar. Al jaren. Ook donderdag weer. Toen gingen in het Beverlandse wandeldorp de 15e Luctor E. Emergotocht en de 4e Zeeuwse Driedaagse van start. Meer dan 1200 wandelaars uit binnen- en buitenland gaven haar acte de présence. En dat betekende een vrolijke, vooral jeugdige drukte. Kleurige wandelkledij en muziek. Buitengewoon geslaagd was de 15e Luctor E. Emergotocht die donderdagmiddag vanaf ons dorpshuis begon. Meer dan 1100 wandelaars uit heel Nederland en ook uit België liepen mee in het defiel langs het gemeentehuis nadat burgemeester Schipper van Kruiningen de wandelliefhebbers had welkom geheten en het startsein had gegeven. De Koninklijke Harmonie EMM van Kruiningen speelde het Belgische en het Nederlandse volkslied en ging voorop bij het defiel. Gevolgd door grote groepen kleine en grote wandelaars met vlaggen en vaandels trokken ze voorbij. De band Kindervreugd Antwerpen droeg geen steentje bij aan de fleurige stoet met een optreden op de markt. Bijzonder veel wandelaars waren er uit Gorinchem om de banden die Zeeland met deze plaats heeft door de jaarlijkse deelname van Zeeuwen aan de Gorinchemse jeugdvierdaagse weer wat steviger aan te halen. Na de presentatie bij het gemeentehuis liepen de wandelaars het dorp uit in de richting van de sluizen van Hansweert om verder het Zuid-Beverlandse land in te trekken. 5, 10, 15 of 25 kilometer waren de afstanden die men voor de boeg had.
1: En deze stond op nummer 1.

0: String. Ze won het Eurovisie Songfestival in 67, Sandy Shaw en Puppet on the String. En ze bleef staan in de hitlijst op die eerste positie. Dat naar aanleiding dat Hemelvaartsdag en Wanden dat bij Kruiningen bij elkaar hoorden. Want dat is al sinds mensenheugen. Hoe kun je daar lopen? Het was ook gelijkertijd de start van de 15e Lector en Amergo Tour. Dat was de vierde Zeeuwse driedaagse van start ging daar.
1: Hier is het album van de week.
0: Het debuutalbum van Men at Work uit Australië heet Business as Usual. Met erop door onder andere de grote hit Down Under en Book and Be It Now.

gingen een kleine 10 miljoen exemplaren van het debuutalbum van Men at Work over de toonbank van Business as Usual. Met erop natuurlijk de grote hits waar ze mee doorbraken, Down Under en Who Can It Be Now. Maar die zul je aanstaande woensdag gaan horen. Van dit album draaiden we het nummertje Down by the Sea. 4 mei. Morgen is het 5 mei en dan leven we in vrijheid.

0: Vrijheid, dat werd geschreven speciaal voor het Lustrum 60 jaar bevrijding in 2005 door de voormalige frontman van de Scene, T. Lau. Die schreef in Vrijheid en dat is heel lang. Ik weet niet of ze dat tegenwoordig ook nog gebruiken als opening voor de festivals.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: Ze komen uit Melbourne, ze heet de Screensaver. Hun nieuwe single heet Division. En daar wordt ook al gezegd dat er volop wordt gewerkt aan een nieuw album. Alleen daar ontbreken alle details op dit moment voor.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. En sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij sluiten de deur, doen de deur op slot, maar we doen het eerst om na het nieuws van 11 uur. Druk op knopje non-stop muziek, avondrood tot de klok van 12 uur, gevolgd door de Beveland'se Nachtwacht. Tot 7 uur, en dan word je wakker gemaakt door de Beveland'se Ochtendshow op weg met Marcel Steenbakker tussen 7 en 9. En daar krijg je het laatste weer, verkeer en Beveland'se nieuws.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11. Direct naar de jongens van Rockblok. Maar aanstaande woensdag zijn we er ook met een nieuwe aflevering van het Hof van Steen. Goud van Oud. En dan kan deze plaat prima gedraaid worden. Uit de begintijd van Madonna nog voor Holiday uit 1981. Cosmic Climb.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en 2 doden veroorzaakte is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie.

Het weer. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De dag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie.

Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie.

Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.